la mouvi valka ya ou la met mouvi valka ya ou la met mouvi valka ya.